teme teme e mi do gesi boda du bena da kuno zangbe jaye gan ome je gene me on yedie nou konu konton la perseverance gospel e di rambodo nou